0: nische luisteren.
1: Je vas-y, non, Paris. Voulez-vous...

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: BNL Nieuws.
1: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Van boterzacht tot staalhard.
3: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep, kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: maar ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt. Snapte?
1: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
2: Goedemorgen.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL, BNL, BNL, BNL.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt. Chez Lamine.
1: BNL. Vertrouwd en dichtbij.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Wij brengen je hoofd tot leven.
2: BML. BML.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
2: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
1: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt. Chez Lamine.
1: BNL.
2: Eigenzinnig, eigen tijd.
3: Het is

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
3: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
2: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
4: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
3: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
2: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers leven van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
4: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL Funky Fever.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: BNL Nieuws.
1: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
3: BNL. BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Bewust niet geluisteren.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en wredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt. Snap je?
1: Goedenavond. Why wait to say? At least I did it my way.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Bewust niet geluisterend.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

De scholen zijn voor de meeste al een paar weken bezig en de geschiedenisboeken worden weer opengedaan. En na onze 3-jarige uitzending van vorige week zullen wij ook geschiedenis gaan schrijven. En dat doen we met deze allereerste The Awaken, The History is Ours. En niet alleen hebben wij een pen in onze handen, we hebben ook de hemel vast van deze Glacier, When Heaven's at Hand. Welkom bij Onroest.

Zojuist werd de overwinning gevierd samen met deze Megaton Sword Songs of Victory. En dan gaan we nu over naar de bloedlijn van de gevallen engelen met deze volgende Bloodline, Fallen Angels.

En dit nummer was absoluut geen illusie. Het was wel deze Savage Wisdom, not an illusion. En deze Beast in Black zijn terug van nooit weg geweest. Want de mannen hebben recentelijk een nieuw nummer uitgebracht. En het is er eentje om bang voor te zijn. Beast in Black met hun nieuwe Fear the Beast.

Ook ridders kunnen nachtmerries hebben. Zo ook die van de metalhonden Hound's Nightmare. Geschreven met een K ervoor. Met daarvoor Die Legacy met Metal Legion. En dan is het nu wel tijd voor wat Nederlandse zang. Want recentelijk heeft deze Vanaheim hun nieuwste conceptalbum uitgebracht. Genaamd Roede voor de Borst. En hier is de titeltrack. De nieuwe Vanaheim.

Vorige week vierden wij 3 jaar Onroest en vandaag vieren wij 10 jaar The Last Stand. Want net iets meer dan 10 jaar geleden bracht deze Sabaton deze The Last Stand uit. Om de mijlpaal te vieren bracht de band het album opnieuw uit in een nieuw jasje. En over deze volgende Slipknot is redelijk wat te vertellen. Want niet alleen is hun DJ Sid Wilson uit de band gezet wegens onbekende reden. Zo heeft Slipknot ook nog eens deze nieuwe Arsenal uitgebracht. De nieuwe Slipknot. No bad people show.

Zojuist bevonden we ons even in het dal van deze Twilight Force Valley of the Vale. En dan gaan we nu over naar deze Accent Star, The Flame of Victory.

De vlam van de overwinning, Action Star, The Flame of Victory. En dan zit deze uitzending erop. Afsluiten doen we nog met deze laatste Frozen Crown, Until the End. Tot de volgende onroest.

Ongemanierde Amsterdammers bestaan en nemen vaak geen blad voor de mond. En even vaak hebben ze nog gelijk. Ook Personal Trainer bijvoorbeeld. Ze hebben pas een album afgeleverd met de naam Human Assholes. En zo kennen we er ook wel. En nee, we gaan geen namen noemen. Opgegraven uit plaatselijke grafstenen, Bone van Personal Trainer. Nu vooral in groepsverband. Welkom bij Voorsmaak. Andermaal zonder geiken, maar ook daar heeft Hooverphonic een oplossing voor. Nu met gastvocalen voor de nieuwe single met de stembanden van Jasper Erkens, Second Life van Hooverphonic.

anyway. De wereld blijft in brand staan en hoe te willen ontsnappen aan wat het artificiële ons dicteert. De overprikkeling van het tegenwoordige bestaan, dat is waar het in oktober te verwachten album Fallout van Saving Nico overgaat. Een vierde en laatste single van zijn debuut was het gehoorde Waist Deep, Saving Nico en de rest van de wereld. En Velvet Jesus is een volle voorbereiding van het album Parallel Lives, de voorsmaak ervan met een track over de toxische relatie van een koppel dat toch maar bij elkaar blijft uit gemakzucht. De soundtrack ervan is van een muzikaal genre zonder grenzen. Just a Predator, Velvet Jesus.

Helemaal meegaand met haar tijd en toch bij de tijd blijven, dat is wat Heather Nova graag doet. Uitkijken naar een volgend album dat einde oktober naar buiten zal komen. Al wel hoorbaar deze In the Path of Hurricanes. Glitterpaard zat daarvoor met Make Me Mine. Zij zijn onderdeel van de Thorn in My Side Festival 26 september in de Kafka van Antwerpen naast zoal Nimbus Card en Sad Boys Club. Het thuisgevoel nu, want Beauty in Chaos is bijna klaar met het vijfde album Quiet Place en kenmerkt de verbondenheid met eigen domicilie. Nu ook in samenwerking met Ashton Knight van The Awakening. En dat werkt wonderwel. Dit is Home.

Secret Tips, Golden Tongue en voor de rest fantaseer je maar verder. Het is de recent verschenen plaat van Frankie Traandruppel die over muzikale grenzen heen kijkt, zoals van ouds. De gehoorde track uit dat album was Love Games. En Siska Siska heeft haar debuutplaat klaar samen met de tarotkaarten en vooral haar breekbaarheid tonend op Page of Cups Reversed. En dat klinkt altijd mooi, alsof PG Harvey in haar buurt zou zijn. Zo bijvoorbeeld deze Easy. Het is Siska Siska.

0: Zelf noemen ze het een vijfkoppige Gentse tripmachine met scheurende sax. En het is vooral die sax die het hem doet. Alsof de ska een nieuw tijdperk heeft ingeluid. Het is de eerste single van Gulo Gang. Een band die je maar beter in de gaten houdt. De eerste kennismaking met Tunnel Vision. Bij Lo Meulen in Den Hof staat een walnotenboom als inspiratiebron voor zijn cinematografische ambient geluiden die vanaf volgende maand staan gebundeld op het album A Tree Is For Eternity. En broodnodig de litanie nu van een nieuwe Lo Meulen.
1: There was water, there was light, all those sleeping through the night. Come together, help them please, come together.

Alsof het zo afgesproken was, een band als Holes brengt een nieuwe single uit, Berlin. En OCS, goede maatjes met de band, doet hetzelfde en maakt daar vooral haar eigen versie van. En met de goedkeuring van de band, want deze versie staat ook op het Holes-album Holes, Not Holes. En zo is een voortreffelijke samenwerking weer meer dan geslaagd. De Border Show nu, dat is het project van Martijn Huygens, ook wel gekend als ledemaat van Intergalactic Lovers. Nu met een derde single die de desolate leefwereld schetst van een dieperliggende wanhoop, door de ziel snijdend, dat dan ook Dear A van de Border Show.

23 oktober zal het er zijn na een stilte van zowat 7 jaren Folded Time. En dat is van Trixie Whitley. 7 jaren van vele bezonjes en emoties. En die gaan hun uitweg vinden in het nieuwe album. Zo ook Desire is Movement. En zo staan er volgende maand nog wel meer albums aan te komen. Begin maar alvast te sparen. Goed voor einde oktober zal er een album volgen van Blue Eye. The Way You Talk Reminds Me of Home. En daar moeten rekeningen betaald worden. Make a Living. Het is de laatste voor vandaag en van Blue Eye. En wel, en net daarom, tot de volgende voorsmaak.

0: Goedenavond.
1: Dit programma Entre nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas Maastricht.
2: Bonjour, comment ça va?
3: Entre nous, een heel intiem programma met Jos.

0: parce que l'amour sera mort.
1: Gilbert Bécaud bezong het onvergetelijke Et Maintenant. En hij werd opgevolgd door Isabelle Pierre met Le Temps est bon. De laatste van het voorbije drieluik was Joe Dassin, zaliger, met L'été indien.
2: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent.

0: liberté, égalité, fraternité.
1: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
2: Vive la France.
3: Véronique Sanson, muzikaal gezien een geestverwante van de gevoelige Michel Berger. En, gek genoeg, ook van de rauwe Janis Joplin. Haar ouders waren verzetstrijders in de oorlog, helden. Haar voornaam begint dan ook met de V van Victoire, overwinning. Net als die van haar oudere zuster Violaine. En Véronique zou overwinnen. Véronique en Violaine begonnen samen muziek te maken en brachten hun eerste plaat uit met Les Roches Martin.
4: Était solitaire, Macbeth ne pouvait se plaire qu'au milieu de ses oiseaux.
3: Kort daarna kwam Michel Berger in haar leven. Samen brachten ze een nieuw geluid en werden geliefden. Onder het voorwendsel om te gaan roken verliet ze op een dag in de herfst van 1972 Michel Berger om superster Steve Stills van Crosby, Stills, Nash & Young naar de Verenigde Staten te volgen. Steve Stills zou jaren later zeggen: toen ik haar voor het eerst hoorde, dacht ik dat ze een grote donkere dame was. Met een hoge vibrato in tempo stem. De dochter van Edith Piaf. Samen met Steve Stills kreeg ze een zoon Christopher, die ook zanger is geworden. Haar genegenheid voor Stills veranderde echter snel in een nachtmerrie. Stills bleek binnenshuis een gewelddadige drugsverslaafde te zijn. Eenzaam en overweldigd door het schuldgevoel dat ze haar muzikale geestverwant Michel Berger in de steek gelaten had, raakte Sanson zelf ook verslaafd aan alcohol en drugs. Maar ze overwon en ze bleef mooie chansons schrijven. Denk maar aan Drôle de Ville. En Je serai là. Ze verliet Parijs als iemand die mocht optreden in het voorprogramma van Claude François en keerde terug als een rockicoon om haar album

reizen. Maar haar mooiste overwinning is toch wel dat ze samen met haar ex-man Steve Stills en hun zoon Christopher nog concerten geeft. Quelle victoire! Terug naar de tijd voor haar Amerikaanse avontuur. Ze was begin 20 toen ze haar eerste soloalbum uitbracht, Amoureuse. De titelsong werd onder andere gecoverd door Kiki Dee, die er een hele grote hit mee scoorde. En ook Shirley Bassey zong een Engelse versie van Amoureuse, Emotion. Het blijft een van haar mooiste chansons, Amoureuse.

Serge Gainsbourg ook bij ons met Couleur Café. En dan was er Véronique Sanson met Chanson sur me drôle. Daarna kwam Véronique terug met Amoureuse in de hommage van mijn collega Paul Boerboom.

0: Johnny Hallyday, pour moi, la vie va commencer.
1: Dit is entre nous non-stop.
2: Non-stop.
0: Heb jij vragen over chansons of wensen? Of wil je iets melden aan dit programma? Stuur ze dan naar chansons, meervoud, apenstaartje, radioentrenou.com. Chansons, apenstaartje, radioentrenou.com.
3: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Ik zeg jou au revoir. Namens mijn chouchou Felix Meurners, Paul Boerboom en natuurlijk John Klinkenberg. Tot de volgende week. A biento. Bisous.
4: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: BNL Nieuws.
1: Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in trein- en metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elk geval op tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als Rode Duivel. Hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.
0: Dit was het BNL Nieuws.